0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.
2: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Clozen aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van die incidenten en zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. De burgemeester wil nu weten of dat allemaal klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart, door de spanning in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Pieter Meijeren.
3: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
2: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En die onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar tot nu toe zonder veel resultaat. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En dan nog voetbal. 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase. Op 27 juni is dat. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust bij 21 graden. En woensdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westerum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4 de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

snuit. Het maaiveld is ook veel te luid, dus steek je kop er bovenuit. Faalangst, faalangst, ik weet het. Je stuit op veel problemen, maar het maaiveld, ze zijn met ik weet niet hoe.

0: 6 uur Gent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SDWorks. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen, zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd, omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SDWorks.
3: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
2: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van de incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Piet Meijeren.
4: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
2: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa, Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. De Iraanse nationale voetbalploeg moet zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De selectie verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Allemaal door de spanningen tussen Iran en de VS. De Iraanse spelers moesten ook al erg lang wachten op hun visum. De teammanager en de perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust, rond 21 graden. Dinsdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

thousand years.

Dit is Urgent FM.

0: 6 uur Gent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent Gent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

We could see them

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
4: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
3: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een recordaantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
5: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
3: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show.
7: No more.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent.
3: Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Twee nazen.
5: Tweede nazen.
6: Dit is Tweede Nazen op Urgent FM.
7: Een zalige zondagmiddag. Geniet van alles de plaatjes in deze Tweede Nazen radioshow live op de platendraaiers van Urgent FM. We steken alvast van wal met deze parel van Peaking Lights. Daar gaan we.

Yes, onze zondag zit twee naast mijn radioshow op de platendraaier bij Urgent FM. Zit er bijna op. Merci om te luisteren. Nog een zalige zondag. En tot de volgende.

0: FM.
1: In the beginning, there was showbiz.
2: Never been arrested.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
3: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
2: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een recordaantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
4: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zal op alles wel iets van krediet kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
2: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Vrienden van het Goede Geluid, welkom bij een nieuwe aflevering van Wowsville. 16 Horsepower gaf afgelopen week twee magistrale concerten in de Roma in Antwerpen. En het is mij nog steeds een compleet raadsel waarom ik dit gemist heb. Gelukkig heb ik een schouder om op uit te huilen en dat is de schouder van Michael Moors, gitarist van geweldige Gentse bands als Black Up en Harvesters en allround fijn mens. Michael heeft bovendien een heus urgent FM-verleden, dus leek het ons een opwindend idee om deze uitzending samen te maken.
1: Ja, Luc, echt bedankt voor die uitnodiging. Heel plezant gaat dat je worden. Je zei het daarnet, hè, dus optredens waar je niks meer van weet. Ik denk dat bij mij 16 Horsepower ook zo één is. Heb ik het gezien? Heb ik het niet gezien? Geen flauw idee. In elk geval, ik was even aan het kijken wat we zouden kunnen mixen met de 16 Horsepower. En ik kwam heel toevallig op het feit uit dat op het debuut van Fire of Love van de Gun Club, dat er daar een nummer op staat, Fire Spirit. En dat is ooit gecoverd geweest door 16 Horsepower op de plaat Low Estate. We gaan er een keer naar luisteren. Debuut van The Gun Club, Fire of Love, en daaruit Fire Spirit.
2: I can see clearly.

prachtig nummer van Giant Sand. Nu, ik was eens aan het kijken welk nummer erbij zou passen. En ik was eens aan het kijken wie er allemaal bij gespeeld heeft. En blijkbaar Howie Gelb, de frontman van Giant Sand, die speelt ook mee op de plaat Blacklisted van Nico Case. En daar gaan we eens naar luisteren. Naar titelnummer, Nico Case.

Wie zei daar ook weer dat Neil Young niet kon grooven? Dat was Revolution Blues, kwam van de plaat On The Beach. Nu, we hebben die plaat niet zomaar gekozen. Wie hoorde je op drums? Dat was nu net Levon Helm. En ook Rick Danko, van beide van de band, speelden op die plaat mee. En daarvoor natuurlijk een nummer van Levon Helm. En dan is het nu tijd voor schaamteloze zelfpromotie. we hebben een nieuwe plaat uitgebracht. En de Harvesters heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Do Some Good. De tweede plaat. Iets rootsier dan de vorige. Laat ons eerst eens luisteren naar een eerste nummer. Een beetje beïnvloed door Black Rose. Het nummer is Blackbird. Dit is Harvesters.

Heel grappig. Black Rose met Dirty Cold Sun en daarvoor Harvesters met Blackbird. En waarom zeg ik grappig? We zijn opgepikt door een of andere podcast uit Massachusetts. Drie kerels die op zoek waren naar hoe ze met summer vibes. En dan refereer ik naar onze eerste plaat, het Rosie's Palace. En inderdaad, die hoes straalt een beetje summer vibes uit. En die hebben ons opgepikt. En die hebben daar in een podcast zeker een tiental minuten over uitgeweid. Over, are these guys from Belgium? Really Belgium? En dan zeiden ze ook van, het is precies of die gasten in de studio zaten tezamen met de Eagles en zich aan het voorbereiden waren voor het voorprogramma te doen van de Allman Brothers. Oh, we waren daar zo blij mee. Nu, we hadden een paar van die fragmenten mee, maar helaas door technische problemen kunnen we er niks van draaien. Nu, dat komt nog wel eens in de volgende afleveringen. Het volgende dat klaar staat is War, tezamen met Eric Burden. En die waren onlangs te zien in Gent in... help mij, dat was in het... Nee, niet in het Twente Circus. Nee? Dat was in de Centrale. Ja, in de Centrale. Eens luisteren naar het nummer Spill the Wine, War en Eric Burden.

0: heerlijke laid-back muziek van zondagavond van Bobby Charles. En daarvoor hoorde u War met Eric Burden. War onlangs nog te zien hier in Gent. Miguel, vind je het oké als ik wat reggae draai?
1: Ja, absoluut. Iemand zei me ooit eens, maar ik weet niet meer wie dat juist was, variety is the spice of life. En dat is het motto natuurlijk, reggae.
0: Absoluut, anders had ik je ook niet uitgenodigd. We gaan luisteren naar Hugh Mandel, een nummer te vinden op de verzamelaar Greensleeves Presents Iration Steppers Dubs from the Foundation. Dus ze vroegen aan het Engelse Sound System om hun favoriete nummers te kiezen uit de Greensleeves catalogus. En we gaan luisteren naar Hugh Mandel met Run Revolution Come en daarna de dubversie van Augustus Pablo. Genieten dus in Reggae Heaven.

0: Wat een vibes. Hugh Mandel en daarna de dubversie ervan op een verzamelaar van Greensleeves. Ik dacht dat ze iets te maken had met Irration Steppers, dacht ik. In elk geval, pracht van een plaat. Oké, onze zendtijd zit er bijna op. Een uurtje gaat heel snel voorbij. En we zouden graag afsluiten met Matthias de Kranen en Black Koyo. Die waren onlangs te zien in de N9 in Eeklo. En die gaven er echt een prachtig concert. Fusion, ja, so what? Het is inderdaad jazz, hè, de saxofoon van Matthias de Kranen. De elektronica die Matthias ook bedient. En dan de gnawa van Black Koyo. Gnawa, misschien klinkt het niet meteen bekend in de oren, maar gnawa en als we daar de naam Master Musicians of Jajuka aan koppelen, zou dat misschien een belletje kunnen doen rinkelen. In elk geval, ze hebben een plaat uitgebracht, een pracht van een plaat ook, op Werf Records. En we gaan eens luisteren naar een van die tracks daaruit. Matthias de Kranen en Black Koyo met Makatan.
1: En rest mij nog enkel Miguel te bedanken voor zijn bijdrage aan deze wowsfil. Super bedankt om te luisteren en tot volgende week. We gaan eruit dus met Matthias de Kranen.
0: Joe.

What is that?

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.

I'm not going to be able to do that.

Right.

Wow.

Ja.

Just breathe. It's okay. Just breathe.